Het is daar toch aan? Morena. Nou, mij, hij is mij. Kijk, ik ga het hier ook aan daaien. Heb je niet? Anne, tomate, kabaka. Heb je ook aan kata? Hier ook aan het aringa. Ai, Marika. Norena, en mijn pata? Norena, tena koittu. Tena koittu. Tena ratatou katsoa.